0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Een verwoestende brand heeft dinsdagavond rond 8 uur een koeienstal aan het Bosven in Mariahout volledig in de as gelegd. De omvangrijke vlammenzee zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Deze indrukwekkende rookpluim was tot wel 8 kilometer ver in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. Helaas zijn er enkele gewonde kalveren. In de naastgelegen wei zijn kalveren uit voorzorg losgelaten om ze in veiligheid te brengen. De brandweer rukte massaal uit om de vuurzee te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, maar kon niet voorkomen dat de stal verloren ging. De schade aan de loods is aanzienlijk. De jeugd van Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout neemt maandagavond 6 juli afscheid van dirigente Sophie de Ruiter. Ruim 5 jaar lang dirigeerde Sophie de allerjongste muzikanten, de opmaatjes, en smeedde beginnende spelers met engelengeduld tot een orkestje. Ze deed meer. Ze gaf muziekles op de Sprankel en bedacht het Muziekmaatjesproject, waarmee jonge kinderen kennis maakten met muziek. Haar loopbaanontwikkeling maakt dat hun wegen scheiden. Sint-Cecilia kijkt met liefde terug op haar tijd. Iedereen is welkom bij het laatste optreden van de opmaatjes onder leiding van Sophie. Basisschool De Dompelaar in Elsendorp loopt alvast vooruit. Het recht is wettelijk verankerd en maakt deel uit van de wet Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs. Leerlingen krijgen een sterkere stem in hun onderwijs en ondersteuning. Het hoorrecht, dat betekent dat zij actief betrokken worden bij beslissingen over hun ontwikkelingsperspectief, zoals hun onderwijsbehoeften en uitstroom. Vanaf 1 augustus 2025 is dit recht definitief vastgelegd als onderdeel van de wet. In de groepen gaan de leerkrachten het gesprek aan en of haalt de kinderraad de input op met ingang van volgend schooljaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed laat.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. De N615 bij Beek en Donk is afgesloten van maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli voor verkeer vanuit Lieshout richting Gemert. Verkeer van Gemert naar Lieshout kan wel gebruik maken van de weg. De werkzaamheden beginnen maandag 6 juli om 6 uur 's ochtends en duren tot woensdag 8 juli 7 uur 's avonds. Verkeer richting Gemert wordt omgeleid via gele borden. De werkzaamheden zijn vooral 's avonds, 's nachts en in het weekend om hinder te beperken. Toch kunnen weggebruikers en omwonenden te maken krijgen met extra reistijd, verminderde bereikbaarheid en mogelijke geluidsoverlast. Een verwoestende brand heeft dinsdagavond rond 8 uur een koeienstal aan het Bosven in Mariahout volledig in de as gelegd. De omvangrijke vlammenzee zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Deze indrukwekkende rookpluim was tot wel 8 kilometer ver in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. Helaas zijn er enkele gewonde kalveren. In de naastgelegen wei zijn kalveren uit voorzorg losgelaten om ze in veiligheid te brengen. De brandweer rukte massaal uit om de vuurzee te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, maar kon niet voorkomen dat de stal verloren ging. De schade aan de loods is aanzienlijk. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Een verwoestende brand heeft dinsdagavond rond 8 uur een koeienstal aan het Bosven in Mariahout volledig in de as gelegd. De omvangrijke vlammenzee zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Deze indrukwekkende rookpluim was tot wel 8 kilometer ver in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. Helaas zijn er enkele gewonde kalveren. In de naastgelegen wei zijn kalveren uit voorzorg losgelaten om ze in veiligheid te brengen. De brandweer rukte massaal uit om de vuurzee te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, maar kon niet voorkomen dat de stal verloren ging. De schade aan de loods is aanzienlijk. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. De jeugd van Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout neemt maandagavond 6 juli afscheid van dirigente Sophie de Ruiter. Ruim 5 jaar lang dirigeerde Sophie de allerjongste muzikanten, de opmaatjes, en smeden beginnende spelers met engelengeduld tot een orkestje. Ze deed meer. Ze gaf muziekles op de Sprankel en bedacht het Muziekmaatjesproject, waarmee jonge kinderen kennis maakten met muziek. Haar loopbaanontwikkeling maakt dat hun wegen scheiden. Sint-Cecilia kijkt met liefde terug op haar tijd. Iedereen is welkom bij het laatste optreden van de opmaatjes onder leiding van Sophie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

the sky.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de lichamen van Oekraïnse militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Basisschool De Dompelaar in Elsendorp loopt alvast vooruit. Het recht is wettelijk verankerd en maakt deel uit van de wet Versterking Positie Ouders en Leerlingen in Passend Onderwijs. Leerlingen krijgen een sterkere stem in hun onderwijs en ondersteuning. Het hoorrecht, dat betekent dat zij actief betrokken worden bij beslissingen over hun ontwikkelingsperspectief, zoals hun onderwijsbehoeften en uitstroom. Vanaf 1 augustus 2025 is dit recht definitief vastgelegd als onderdeel van de wet. In de groepen gaan de leerkrachten het gesprek aan en of haalt de kinderraad de input op met ingang van volgend schooljaar. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voetbalclub ASV 33 uit Aarle-Rikstel meldt met droefheid het overlijden van Geert Rijmakers op 79-jarige leeftijd. Geert was een ware ASV'er, 68 jaar lid van de vereniging en tot het laatst actief op het sportpark. Hij speelde zelf in het eerste elftal en zette zich zijn hele leven in als vrijwilliger. Geert was onder meer jarenlang jeugdleider en consul. Vlak voor zijn overlijden wilde hij nog de kalklijnen zetten voor het jeugdvoetbalkamp. Ook was hij ongeveer 10 jaar kantinebeheerder, samen met Tony, en diende hij 15 jaar in het hoofdbestuur. Een echte ASV'er die gemist gaat worden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak. Met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrond. Zaterdag 4 juli geeft het orkest van de Koninklijke Luchtmacht een feestelijk concert in het Openluchttheater Mariahout. Ook zangers Marlon Pichel en Irma van Pamelen zijn erbij. Het orkest komt ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Een cadeau aan de vereniging en het publiek. U geniet van een van de beste orkesten van het land. Marlon Pichel, bekend van The Voice of Holland, brengt zijn rauwe, soulvolle stem en energie. Rockzangeres Irma van Pamelen uit Os blaast het publiek weg. Het concert Wings of Summer begint om 8:30 s'avonds. Een verwoestende brand heeft dinsdagavond rond 8:00 een koeienstal aan het Bosven in Mariahout volledig in de as gelegd. De omvangrijke vlammenzee zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Deze indrukwekkende rookpluim was tot wel 8 kilometer ver in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. Helaas zijn er enkele gewonde kalveren. In de naastgelegen wei zijn kalveren uit voorzorg losgelaten om ze in veiligheid te brengen. De brandweer rukte massaal uit om de vuurzee te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, maar kon niet voorkomen dat de stal verloren ging. De schade aan de loods is aanzienlijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Anderen stoppen. Gaan wij verder. OSR 920.
0: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

Nadat het 328 keer zong, mag het duidelijk zijn. Dit was In the Name of Love met Sharon Redd. Een hele goedemorgen. Het is woensdag geworden. Het midden van de week is aangebroken. 1 juli is het. Dit is Klaarbakker op OSR 920. Van harte welkom. Liberty X nu.

0: Zoe, Levi en ik zing met de snelle samen. En Liberty X ook nog. Tijd nu voor het weer van 20 jaar geleden. Het was zonnig toen met af en toe een sliert sluierbewolking. De maximumtemperatuur werd 24 graden. De minimumtemperatuur was 13. De wind kwam uit het zuidoosten en in de avond bleef het droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Can't Help It met de Darts hier en de Beatles ook nog. Straks Alicia Keys, nu weer David Bowie en straks de headlines van het nieuws. Ik zou zeggen, let's dance. Hier gaat Power zeggen 9-2-0.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Boogie Nights met de Heatwave hier bij ons. Naar de headlines en naar Céline Dion ook, die nog voorbij kwam. Dan nu het archiefnieuws van de maand juli. De eerste Nederlandse televisieuitzending van het Weerbegin vindt plaats in 1955. Voor het eerst dus het weer op de televisie. Bij een brand in een flatgebouw in Rotterdam vallen in 1986 drie doden. En de sluiting van de hoogovens in IJmuiden wordt in 1996 aangekondigd. En de sportvraag van vandaag: welke Nederlandse wielrenner won in juli 1976 een etappe in de Tour de France?

In Excess, New Sensation. Een dance met a cake by the ocean. Dan tijd voor een Nederlandstalig feestje.

Langzaam Loose met de Low River Band hier in Klaarbakker. Woensdagochtend, Rauw is 9-2-0. We gaan langzaam richting tweede uur van Klaarbakker alweer. Natuurlijk straks weer geven we een draai aan het rad van de top 1000. Kijken we waar de computer ons brengt op elke notering. En ook draaien we twee platen weer. Non-stop achter elkaar van eenzelfde artiest of band. Zometeen eerst het nieuws, de regio break. En eerst Foreigner. Wat dacht je van Waiting for a Girl Like You?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak. Met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrond. Boekelse basisscholen kampen met overvolle lokalen door een explosieve groei van het aantal leerlingen. Waar landelijk een stijging van minder dan 1% wordt verwacht, stijgt het leerlingenaantal in Boekel met ruim 25%. Dit komt door een toename van nieuwbouwwoningen die jonge gezinnen aantrekken. Gerben van Bokstel van Kindcentrum De Regenboog vertelt dat er creatieve oplossingen nodig waren. Groepen zaten al in het handvaardigheidslokaal, de speelzaal of personeelskamer. Aankomend schooljaar worden zelfs 3 groepen in 4 units op het schoolplein geplaatst. De N615 bij Beek en Donk is afgesloten van maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli voor verkeer vanuit Lieshout richting Gemert. Verkeer van Gemert naar Lieshout kan wel gebruik maken van de weg. De werkzaamheden beginnen maandag 6 juli om 6 uur 's ochtends en duren tot woensdag 8 juli 7 uur 's avonds. Verkeer richting Gemert wordt omgeleid via gele borden. De werkzaamheden zijn vooral 's avonds, 's nachts en in het weekend om hinder te beperken. Toch kunnen weggebruikers en omwonenden te maken krijgen met extra reistijd, verminderde bereikbaarheid en mogelijke geluidsoverlast. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
5: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Bokkel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

Waiting on the World to Change. Ja, je zult er zelf dan ook iets aan moeten doen, denk ik. John Mayer was dat. Welkom terug. Dit is Klaarwakker. Boris en 920. Midden van de week. De woensdag dus. Nog een paar dagen. En is het alweer weekend? Tijd gaat snel altijd. Dan komt dat we het naar ons zin hebben. En hoe komt dat dan weer? Nou, onder andere door fijne muziek. Gewoon de hele dag door. Maakt de dag net wat leuker. Dit is June Lodge.

0: So easy to fall in love. Olivia, die was dat tot aan het einde toe. More than I can say ook nog. Kennen we ook nog van Leo Sayer. Dit was de uitvoering van June Lodge. En dan 2 van 1 weer. Vandaag hebben we daarin Chicken Check. Ken je ze? Nou, wij kennen ze van Hideaway en I Rather Go Blind. En die twee, die hoor je.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

wat een lekker nummer, hè. Dat vind ik echt. Lekker lui tegen de muziek aanhangen. Zo voel ik dat. Chicken Check, I'd Rather Go Blind. En ook nog met Hideaway daarvoor. Oh, we zijn 920, daar luister je naar. Daar zijn we blij mee. Je kunt ons beluisteren via FM, DAB+, slimme speakers en natuurlijk het wereldwijde internet. Dus eigenlijk gewoon overal. Dat is fijn. Ook als je op vakantie gaat, kun je ons gewoon meenemen. Dit is Lindsay de Pol. What?

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Het weer blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Natuurlijk, Anouk, hoef ik eigenlijk niet te vertellen. Hè. Het prachtige nummer Girl. En Stills, Young Band, daarvoor ook nog een Long May Run.
1: Top 1000.
0: Daar vinden we uit 1992 het nummer Nothing Else Matters, uiteraard van Metallica. Metallica nam dit nummer op in een studio in Los Angeles. James Hetfield schreef de tekst terwijl hij aan de telefoon zat met zijn vriendin. Heel bijzonder. De gitaarsolo werd gespeeld door Kirk Hammett. Het nummer verscheen op een album Metallica, ook wel de Black Album genoemd.

0: Let the beat control your body. Too Unlimited natuurlijk.
1: Het was een
0: goed exportproduct destijds. En dan gaan we weer terug naar de taal die we allemaal verstaan. Gewoon het Nederlandstalige namelijk. Nummer van Jan Smit. Als je misschien wel mee kunt zingen, en dat mag gewoon, hè. Dan volg je haar benen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De jeugd van Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout neemt maandagavond 6 juli afscheid van dirigente Sophie de Ruiter. Ruim 5 jaar lang dirigeerde Sophie de allerjongste muzikanten, de opmaatjes, en smeedde beginnende spelers met engelengeduld tot een orkestje. Ze gaf muziekles op de Sprankel en bedacht het Muziekmaatjesproject, waarmee jonge kinderen kennis maakten met muziek. Haar loopbaanontwikkeling maakt dat hun wegen scheiden. Sint-Cecilia kijkt met liefde terug op haar tijd. Allen welkom bij het laatste optreden van De Opmaatjes onder leiding van Sophie. Het concert begint om 7:15 in het dorpshuis. Zaterdag 4 juli geeft het orkest van de Koninklijke Luchtmacht een feestelijk concert in het Openluchttheater Mariahout. Ook zangers Marlon Pichel en Irma van Pamelen zijn erbij. Het orkest komt ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint-Cecilia. Een cadeau aan de vereniging en het publiek. U geniet van een van de beste orkesten van het land. Marlon Pichel, bekend van The Voice of Holland, brengt zijn rauwe, soulvolle stem en energie. Rockzangeres Irma van Pamelen uit Os blaast het publiek weg. Het concert Wings of Summer begint om 8:30 s'avonds. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80.
5: That's the power of love.
4: Jaren 70. Zero's.
6: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Door Rod Stewart en Tina Turner. Ook een geslaagde mix was dat trouwens. It Takes Two, het origineel van Marvin Gaye en Kim Weston. Begonnen met Jason Donovan uit de stal van Stuck Aitken & Waterman. And Too Many Broken Hearts in the World. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, weer zo'n lekkere zonnige dag. Het is woensdagochtend. Begin van de nieuwe maand, 1 juli 2026. Tot aan 12 uur zit muziek voor u. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. Koeman weg als bondscoach bij Oranje. Na een mislukt WK. Ik draag de verantwoordelijkheid. En de Eerste Kamer stelt stemming over box 3 voorlopig uit. Een nieuw voorstel beloofd. Ja, er is heel veel over te lezen. En wat er allemaal gaat gebeuren. Ach, we wachten het wel af. Tot de 12 uur in ieder geval. Muziekfabriek, de plaatsen verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Mark Robin, Remember the Promise You Made. Eerste single, onze kennismaking met deze formatie. Neil Diamond hadden ook nog een Longfellow Serenade. Het waren twee vriendjes, Albert Hammond en Albert West.

0: Wat is er van deze man geworden? Life will never be the same. Hathaway op OSR. Vandaag begint droog en vrij zonnig. In de loop van de dag volgt er meer bewolking. Er kan regionaal een enkele onweerspui tot ontwikkeling komen. Bij een meest matige noordwestenwind worden 22 tot 25 graden. Donderdagmorgen dus wordt een wisselvallige dag. Met buien en flink wat wind. Maar daarna volgt een periode met droog weer.
1: OSR 920. Omdat het anders kan.

Uit de 60s, The Turtles and So Happy Together, Holly Johnson. Oftewel beter bekend als Frankie Goes to Hollywood en Americanos. En we draaiden onze eigen Henk Wijngaard. En ik heb mijn wagen volgeladen en mijn tank weer vol gedaan. Ga er goed voor zitten, 5 minuten lang. Pearl Jam.

Disjockey in de jaren 70 en die zei als de Disjman's Band kwam optreden, dan werd de tent een beetje afgebroken. Ticket to, draaiden we hier, van ook nog The Cure en In Between Days. Nieuws komt eraan, dan nog 2 uur lang muziekfabriek. Zomerse muziek met Zion Jones. Spin Me Around.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 8 honden ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De jeugd van Harmonie Sint Cecilia in Lieshout neemt maandagavond 6 juli afscheid van dirigente Sophie de Ruiter. Ruim 5 jaar lang dirigeerde Sophie de allerjongste muzikanten, de opmaatjes, en smeedde beginnende spelers met engelengeduld tot een orkestje. Ze gaf muziekles op de Sprankel en bedacht het Muziekmaatjesproject, waarmee jonge kinderen kennis maakten met muziek. Haar loopbaanontwikkeling maakt dat hun wegen scheiden. Sint Cecilia kijkt met liefde terug op haar tijd. Allen welkom bij het laatste optreden van De Opmaatjes onder leiding van Sophie. Het concert begint om 7:15 in het dorpshuis. Boekelse basisscholen kampen met overvolle lokalen door een explosieve groei van het aantal leerlingen. Waar landelijk een stijging van minder dan 1% wordt verwacht, stijgt het leerlingenaantal in Boekel met ruim 25%. Dit komt door een toename van nieuwbouwwoningen die jonge gezinnen aantrekken. Gerben van Bokstel van Kindcentrum De Regenboog vertelt dat er creatieve oplossingen nodig waren. Groepen zaten al in het handvaardigheidslokaal, de speelzaal of personeelskamer. Aankomend schooljaar worden zelfs 3 groepen in 4 units op het schoolplein geplaatst. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Alvast een klein voorproefje voor volgende week. Always the Sun, the Strainlers.
1: Van Rio.
0: Vandaag begint droog en zonnig. In de loop van de dag volgt er meer bewolking en kan er regionaal een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen. Het wordt 22 tot 25 graden.

0: 30 graden plus. Leona en De Zomer op je radio. Stone Roses had ook nog een Fool's Gold. Dit is OSR met Flash in the Pan en Hey St. Peter.
1: The morning was cold.

0: Ach, dan krijg je weer zin in de zomer en je hebt geluk, want dat zit er weer aan te komen, hoor. Volgende week weer 30 graden plus van de Ricky Martin en La Copa de la Vida hier op OSR 920. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Stel je eens voor een Aziatische stad in een oriëntaals decor. Maar die stad weet niet wat haar te wachten staat. De crème de la crème van de internationale schaakwereld is er. Maar dat niet alleen. De stad wordt getrakteerd op een complete show die ze weerga niet kent. De schakers zijn er ondertussen wel aan gewend. Ze weten dat ze overal en nergens moeten spelen. Of het nou IJsland is of de Filipijnen. Of desnoods in een dorpje op het platteland. Die schakers hebben het niet eens meer in de gaten. Ze hangen alleen maar met hun hoofd boven hun schaakbord. En dan ziet elke stad er precies hetzelfde uit. Andere mensen begrijpen dat niet, want de hele tijd naar zo'n bord staren vinden ze maar saai. Die mensen kijken veel liever naar de schoonheid van de stad. Maar ik ben anders dan die mensen. Wat dacht je nou? Dat ik geïnteresseerd zou zijn in de verleidingen die hier te vinden zijn? Kom zeg, ik denk met mijn hoofd en niet met wat anders. Nee, voor mij geen vieze oude rivier of een of andere bolle Boeddha. Daar heb ik geen oog voor. Geef mij maar een spannende schaakwedstrijd, waarbij de hersenen eens flink gepijnigd moeten worden. Goddank hoef ik alleen maar te kijken en speel ik niet zelf. Want voor je het weet, zet ik jou dan schaakmat en ga er met je koningin vandoor. Dus geniet jij nou maar lekker van de cafés, de tempels en de exotische massages. Dan geniet ik wel van mijn favoriete spel. Ook al moet ik oppassen, want één nacht in deze stad maakt een sterke man zwak. Als je hier één nacht bent geweest, voel je de duivel al naast je lopen. Na één nacht word je al snel schaakmat gezet.

Terug naar de jaren 60, dat doen we regelmatig hier op OSR920. Jeff Beck en Hi Ho, Silver Lining, Tol Hansen en Big City. En daar nog de platen zijn verhaal met Murray Head, One Item.

SR 920. Muziekfabriek. OSR 920.

Een lief liedje dit van Chris Norman uit de jaren 70. Samen met Smokey en Mexican Girl. Sugar Me Not. Good Things Going. Nieuws komt eraan van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Pet Shop Boys. Hou succes van de Village People. Go West.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaar gewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak. Met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrond. De N615 bij Beek en Donk is afgesloten van maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli voor verkeer vanuit Lieshout richting Gemert. Verkeer van Gemert naar Lieshout kan wel gebruik maken van de weg. De werkzaamheden beginnen maandag 6 juli om 6 uur 's ochtends en duren tot woensdag 8 juli 7 uur 's avonds. Verkeer richting Gemert wordt omgeleid via gele borden. De werkzaamheden zijn vooral 's avonds, 's nachts en in het weekend om hinder te beperken. Toch kunnen weggebruikers en omwonenden te maken krijgen met extra reistijd, verminderde bereikbaarheid en mogelijke geluidsoverlast. Een verwoestende brand heeft dinsdagavond rond 8 uur een koeienstal aan het Bosven in Mariahout volledig in de as gelegd. De omvangrijke vlammenzee zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Deze indrukwekkende rookpluim was tot wel 8 kilometer ver in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. Helaas zijn er enkele gewonde kalveren. In de naastgelegen wei zijn kalveren uit voorzorg losgelaten om ze in veiligheid te brengen. De brandweer rukte massaal uit om de vuurzee te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, maar kon niet voorkomen dat de stal verloren ging. De schade aan de loods is aanzienlijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Alle hits hoor je bij ons. Jaren

0: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
7: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. Muziekfabriek.
7: Ben van Riel.

0: al vaker gezegd. Regelmatig te zien op tv met Friends, The Rembrandts en I'll Be There For You.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag begint droog en vrij zonnig. In de loop van de dag volgt er meer bewolking en kan er een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen. 22 tot 25 graden.

Uit de beginperiode van de script. And if you could see me now, Glass Tiger, and don't forget me. En de Golden Earring draaiden we uit The Haag. En That Day hier op OSR 920. Oh, fijn dat je luistert. Dit is jouw favoriete radiostation. Met nu, BZN. And don't say goodbye met Annie.

Esso Pesso, Ooh, That Kiss, Paul Anka, Edwin Collins en A Girl Like You. 1 juli. Het is vandaag Kitty Kottie. En het is de dag van de huis- en huiskrant. En de dag van de komkommer.

Oh yeah, oh yeah. Don and Phil, Everly Brothers en Lucille, Gwen McRae en Keep the Fire Burning. 1 juli 1973 in New York valt het doeken voor Jesus Christ Superstar na 720 voorstellingen. Van de LP met de muziek uit de musical worden miljoenen platen verkocht.

heerlijk. Het is een beetje vroeg voor, maar nou, mag wel hoor. Sailor and a Glass of Champagne, Giovanotti, Libera di Lanima hier op OSR 920. Zomerse klanken met Jack Jersey, Sri Lanka.

0: goodness gracious, great balls of fire.
1: Zat gisteren daar vandaag in de site te kijken en daar was Raymond Mens en die was een tour aan het doen door de Sun Studios in Memphis. En daar kwam deze man ook weer aan bod, want hij heeft daar zijn plaat opgenomen. Onder andere Great Balls of Fire, ik had het over Jerry Lee Lewis. Zo direct naar het nieuws, Leo van der Boom. Veel plezier met hem, spreek je morgen weer. Dag!

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Berg Ambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstof.

0: stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de koekamp aanwezig zijn. De koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Glenn V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Go West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De N615 bij Beek en Donk is afgesloten van maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli voor verkeer vanuit Lieshout richting Gemert. Verkeer van Gemert naar Lieshout kan wel gebruik maken van de weg. De werkzaamheden beginnen maandag 6 juli om 6 uur 's ochtends en duren tot woensdag 8 juli 7 uur 's avonds. Verkeer richting Gemert wordt omgeleid via gele borden. De werkzaamheden zijn vooral 's avonds, 's nachts en in het weekend om hinder te beperken. Toch kunnen weggebruikers en omwonenden te maken krijgen met extra reistijd, verminderde bereikbaarheid en mogelijke geluidsoverlast. Zaterdag 4 juli geeft het orkest van de Koninklijke Luchtmacht een feestelijk concert in het Openluchttheater Mariahout. Ook zangers Marlon Pichel en Irma van Pamelen zijn erbij. Het orkest komt ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Een cadeau aan de vereniging en het publiek. U geniet van een van de beste orkesten van het land. Marlon Pichel, bekend van The Voice of Holland, brengt zijn rauwe, soulvolle stem en energie. Rockzangeres Irma van Pamelen uit Os blaast het publiek weg. Het concert Wings of Summer begint om 8:30 's avonds. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Breek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
6: Leo van den Boom.

Van de Spice Girls neem ik je mee naar de woensdagmiddag. Dat deden we met Who Do You Think You Are. Daarmee zijn we begonnen dus aan Broodje OSR deze middelste dag van de week. Fijn dat je luistert en zojuist 3 uur lang Ben van Riel. En die is er morgen weer. Verder met Direct.

Ja, inderdaad, ik ken dat deuntje. Heeft u dat ook? The Mavericks. As long as there's loving tonight. Niet alle bekendste, maar wel een hele mooie daarvoor. Muziek uit de jaren 70 van George McRae. And I can't.

Aan die cd's gingen destijds als warme broodjes over de toonbank. Iedereen was fan van deze Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Erbij ook de weerswachting van deze woensdagmiddag. Daarvoor nog een plaat van de Doobie Brothers.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: uit Italië afkomstig, het suikerbeest van het land, Sugaro Fanaciari en Bacco per Bacco. We gaan luisteren naar een hele oude plaat van Stevie Wonder.
1: No.

0: Op één plaats. Van de Man, Van Morrison dus. En John Lee Hooker, een heerlijk stukje blues op deze woensdagmiddag. Gloria, daarvoor De La Soul, Me, Myself and I. Tijd nu voor een Nederlandstalige plaat, de hit van dit moment. Uit Tiel afkomstig, dit is Rutger van Barneveld en de Zwoele Zomernachten.
1: Denk jij

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al-Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak. Met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Een verwoestende brand heeft dinsdagavond rond 8 uur een koeienstal aan het Bosven in Mariahout volledig in de as gelegd. De omvangrijke vlammenzee zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Deze indrukwekkende rookpluim was tot wel 8 kilometer ver in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. Helaas zijn er enkele gewonde kalveren. In de naastgelegen wei zijn kalveren uit voorzorg losgelaten om ze in veiligheid te brengen. De brandweer rukte massaal uit om de vuurzee te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, maar kon niet voorkomen dat de stal verloren ging. De schade aan de loods is aanzienlijk. De N615 bij Beek en Donk is afgesloten van maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli voor verkeer vanuit Lieshout richting Gemert. Verkeer van Gemert naar Lieshout kan wel gebruik maken van de weg. De werkzaamheden beginnen maandag 6 juli om 6 uur 's ochtends en duren tot woensdag 8 juli 7 uur 's avonds. Verkeer richting Gemert wordt omgeleid via gele borden. De werkzaamheden zijn vooral 's avonds, 's nachts en in het weekend om hinder te beperken. Toch kunnen weggebruikers en omwonenden te maken krijgen met extra reistijd, verminderde bereikbaarheid en mogelijke geluidsoverlast. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
4: OSR. Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
5: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Maywood van een hele tijd geleden. En zij bezongen het prachtige Rio. Maar ja, voor het mooie weer hoef je niet ver weg. En kun je lekker hier blijven. En luisteren naar OSR 920, deel 2 van Broodje OSR. Op deze woensdagmiddag. Fijn dat u luistert. Tot 2 uur ben ik bij.

van Deep Purple op OSN9 2-0 Smoke on the Water. Daarvoor een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Meehan. We zijn aangekomen aan het rustpunt van Broodjoe Zerp op deze woensdagmiddag. Mocht je in de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. En geniet nu van deze hit van de man die we kennen van The Police. Dit is

Orleans, Juice Jones and the Rain. En of het gaat regenen, dat horen we zometeen bij de hoofdpunten uit het radio nieuws van deze woensdag. Daarvoor Licky Lee, dit is I Follow Rivers.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR.

En ze hebben meerdere titels met een lange naam. Ik herinner me The Day That Curly Willy Shot Down Crazy Sam McKee, maar dat mag er ook wel wezen. A Long Cool Woman in a Black Dress. Je hoorde natuurlijk de Hollies uit de 70s. Onderweg muziek van Soul Asylum, hun enigste hit, Runaway Train. Dat was onderweg daarvoor een man die meerdere hits had in Nederland. Natuurlijk is dat de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. En ditmaal bijgestaan door GXL, de ex nummer 1.

De ex nummer 1 van Marcel Kiji, bijgestaan door Nom Cabo en Jerusalema. OSR 920 op de woensdagmiddag. Tot 2 uur ben ik bij je met nu ook zo'n ex nummer 1. Het is die van Paul Young. Love

En daar had je het signaal, het belletje. Dat geeft aan dat ik toe ben aan de laatste plaat die ik ga aankondigen voor deze woensdagmiddag. Alex Harvey, To Make My Life Beautiful. En het wordt nog mooier deze dag, want zometeen na het nieuws van 2 uur. Verder met OSR in de middag met Jorg Greijnen en Martin Huibers. Fijne dag nog, morgen om 12 uur ben ik er weer. De laatste van mij vandaag, de Simple Minds. Wow.

0: is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Boekelse basisscholen kampen met overvolle lokalen door een explosieve groei van het aantal leerlingen. Waar landelijk een stijging van minder dan 1% wordt verwacht, stijgt het leerlingenaantal in Boekel met ruim 25%. Dit komt door een toename van nieuwbouwwoningen die jonge gezinnen aantrekken. Gerben van Bokstel van Kindcentrum De Regenboog vertelt dat er creatieve oplossingen nodig waren. Groepen zaten al in het handvaardigheidslokaal, de speelzaal of personeelskamer. Aankomend schooljaar worden zelfs 3 groepen in 4 units op het schoolplein geplaatst. De N615 bij Beek en Donk is afgesloten van maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli voor verkeer vanuit Lieshout richting Gemert. Verkeer van Gemert naar Lieshout kan wel gebruik maken van de weg. De werkzaamheden beginnen maandag 6 juli om 6 uur 's ochtends en duren tot woensdag 8 juli 7 uur 's avonds. Verkeer richting Gemert wordt omgeleid via gele borden. De werkzaamheden zijn vooral 's avonds, 's nachts en in het weekend om hinder te beperken. Toch kunnen weggebruikers en omwonenden te maken krijgen met extra reistijd, verminderde bereikbaarheid en mogelijke geluidsoverlast. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Een vrolijk plaatje van Joe Jackson. Je hoorde de Harder They Come aan het begin van een nieuw uur OSR in de middag. Hartelijk goedemiddag. Het is woensdag 1 juli 2026. Een hartelijk goedemiddag in de show van vandaag. Ik heb leuke muziek voor je klaarstaan. Straks onder andere Billy Joe Spears. We gaan een plaatje draaien van Mel en The Vintage Future. En ook Nena gaat voorbij komen. Maar eerst, dames en heren, wat gitaren op de woensdagmiddag. We zagen de week doormidden met de Eagles. Dit is Get Over It.

Bekende klanken van Billy George Spears op je radio. The Blanket on the Ground. En we hadden daarvoor ook nog muziek uit Canada. En daar is natuurlijk op dit moment het wereldkampioen voetbal. Niet alleen in Canada, ook in Mexico en in de Verenigde Staten. Mika hoorde in ieder geval met Relax, Take It Easy. En die komt dan ook uit Canada. En dan heb ik nu voor je klaarstaan Mel en The Vintage Future. Hier is Don't Want a Heart.

Het is een typische disco plaat uit de jaren 70. En als je naar een Dance Classics party gaat, dan weet ik zeker dat deze ook voorbij gaat komen. Hij is later ook nog door Tina Turner op de plaat gezet. Maar dit was de originele uit de jaren 70 van The Tramps, Disco Inferno. En daarvoor nog origineel uit de jaren 80. Nena Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Ze heeft dat later met Kim Wilde nog een keer op de plaat gezet in de jaren 90. En toen heette het Any Place, Anywhere, Anyhow. En dan nu, The Killers op je radio. Dit is Human. I did.

Hij noemt zichzelf Gavin DeGraw. Je hoorde The Best I Ever Had. En daarvoor zaten we nog helemaal terug in de jaren 80 met Laura Bernigan en haar hitsingle Self Control. En dan nu de Zweedse hitformatie ABBA. Natuurlijk bekend van allerlei hits, maar vandaag draaien wij Ring, Ring, Ring.

De klokken van de Rolling Stones op OSR. Gimme Some Shelter. Daarvoor hadden we ook nog de muziek uit de 90s. Wel bekend. 24/7. En de hitsingle Is It Love. En daarmee komen we alweer aan het einde van dit uur. OSR in de middag. Op deze woensdag. Dat betekent dat we er even uit moeten voor het nieuws van 3 uur. Daarna ben ik bij je terug met nog veel meer leuke hits. Maar de laatste is deze van Boosa. We luisteren naar muziek uit de top 40. Dit is Magnetic.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te

0: maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6, dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak. Met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Een verwoestende brand heeft dinsdagavond rond 8 uur een koeienstal aan het Bosven in Mariahout volledig in de as gelegd. De omvangrijke vlammenzee zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Deze indrukwekkende rookpluim was tot wel 8 kilometer ver in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. Helaas zijn er enkele gewonde kalveren. In de naastgelegen wei zijn kalveren uit voorzorg losgelaten om ze in veiligheid te brengen. De brandweer rukte massaal uit om de vuurzee te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, maar kon niet voorkomen dat de stal verloren ging. De schade aan de loods is aanzienlijk. De jeugd van Harmonie Sint Cecilia in Lieshout neemt maandagavond 6 juli afscheid van dirigente Sophie de Ruiter. Ruim 5 jaar lang dirigeerde Sophie de allerjongste muzikanten, de opmaatjes, en smeedde beginnende spelers met engelengeduld tot een orkestje. Ze gaf muziekles op de Sprankel en bedacht het Muziekmaatjesproject, waarmee jonge kinderen kennis maakten met muziek. Haar loopbaanontwikkeling maakt dat hun wegen scheiden. Sint Cecilia kijkt met liefde terug op haar tijd. Allen welkom bij het laatste optreden van de opmaatjes onder leiding van Sophie. Het concert begint om 7:15 in het dorpshuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR.
6: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
1: Jorg Krijnen.

Een beetje easy listening op OSR op de woensdagmiddag. Deze van Lionel Richie. Je hoorde Do It To Me. En dat aan het begin van een nieuw uur OSR in de middag. Ik ben er nog tot 4 uur voor je met leuke muziek. Dit uur onder andere van Eric Clapton. We gaan een plaatje draaien van de Beatles. En ook Level 42 gaat voorbij komen dit uur. Maar eerst Three Dog Night. Dit is Mama Told Me Not To Come.

Een aantal jaar geleden was hij heel populair in de Nederlandse top 40. Deze Mr. Props. En we draaiden van hem zijn hitsingle Nothing Really Matters. En de volgende man, die heeft alle prijzen wel een keer gewonnen die er te winnen zijn. Zelfs een Nobelprijs heeft hij gewonnen voor zijn bijdrage aan al het goeds wat hij voor de muziek gedaan heeft. Eric Clapton, dit is Blues Before Sunrise.

Het zijn die hele herkenbare klanken uit de jaren 80 van Level 42 op OSR. Je hoorde Children Say. En we draaiden daarvoor ook nog muziek uit de jaren 60. Misschien wel een van de best bekende platen van de Beatles. Let It Be, vandaag op OSR. En dit is een plaatje wat een aantal jaar geleden in de Nederlandse top 40 stond. Cyril, dit is Stumbling In.

Jennifer Lopez en If You Had My Love vandaag op OSR. En daarvoor draaiden we ook nog bekende Nederlandstalige klanken van Rob de Nijs naar de gelijknamige musical die op dit moment ook draait natuurlijk. Malle Babbe vandaag op de woensdagmiddag. En dan nu de nieuwste plaat van Robert van Hemert. Hier is Zandloopster.

Mattia Breda op je radio en Real Girl. En we hadden daarvoor ook nog Limaan op de radio en The Never Ending Story. En dan nu, The Cats. Hier is Magical Mystery Morning.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie

0: heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak. Met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Zaterdag 4 juli geeft het orkest van de Koninklijke Luchtmacht een feestelijk concert in het Openluchttheater Mariahout. Ook zangers Marlon Pichel en Irma van Pamelen zijn erbij. Het orkest komt ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Een cadeau aan de vereniging en het publiek. U geniet van een van de beste orkesten van het land. Marlon Pichel, bekend van The Voice of Holland, brengt zijn rauwe, soulvolle stem en energie. Rockzangeres Irma van Pamelen uit Os blaast het publiek weg. Het concert Wings of Summer begint om 8:30 s'avonds. Een verwoestende brand heeft dinsdagavond rond 8:00 een koeienstal aan het Bosven in Mariahout volledig in de as gelegd. De omvangrijke vlammenzee zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Deze indrukwekkende rookpluim was tot wel 8 kilometer ver in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. Helaas zijn er enkele gewonde kalveren. In de naastgelegen wei zijn kalveren uit voorzorg losgelaten om ze in veiligheid te brengen. De brandweer rukte massaal uit om de vuurzee te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, maar kon niet voorkomen dat de stal verloren ging. De schade aan de loods is aanzienlijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
3: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
5: Martin Huibers.

Anita Ward scoorde in 1979 een gigantische hit met het nummer Ring My Bell. Terwijl ze eigenlijk toch hele andere kwaliteiten had. Ze was opgeleid als schooljuffrouw. Heeft ook een aantal jaren voor de klas gestaan, maar ja, toen lonkte het podium, zullen we zeggen. En toen scoorde ze een grote met Ring My Bell. Hier was Donna Summer en The State of Independence.

It's the DNA and More Than a Game, de officiële Atom, zoals dat heet, van het FIFA World Cup 2026. Andrea Bocelli samen met de Franse DJ David Guetta. En de rapper Megan Thee Stallion, die deed ook nog bij. Hier is Colin Blunstone en het is So Wonderful.

0: OSN 920. Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag. En ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: OSR 920.
1: Jij hoort bij ons.
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

hadden we heel kort achter elkaar twee Nederlandstalige platen. De 3J's uit Volendam, samen met Ellen ten Damme. Ja, en wat is dromen? En wat er daarvoor uit de speelfilm All Stars? Anthony Kameling, want hij speelde de hoofdrol als het type Hero van Loen. En vandaar dat de plaat ook bekend werd onder de naam Hero. Toen ik je zag. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar eerst La Bicifre. And Nothing's Gonna Change. Like

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. De 26-jarige shorttracker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Oh ja, Coldplay van de LP A Rush of Blood to the Head. Een LP die ze maakten in 2002 alweer, zo lang geleden. Hier is Tom Jones, She's a Lady. Well, she's a-

Mumford & Sons en de Rushmore. Onder leiding van Marcus Mumford en zijn twee mede-bandleden. Dat zijn natuurlijk niet zijn echte zonen. Want daarvoor Whitney Houston en Enrique Iglesias en Could I Have This Kiss Forever. Het oude succes van And You Gold in de meer uptempo versie van Undercover. And Never, Never Let Us Slip Away.

Sofia. De grote zomerrit van 2016, alweer zo lang geleden. Alvaro Soler en Sofia. En van de Roxy Music met The Angel Eyes. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur, maar eerst Justin Timberlake. Don't be so-

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. OSN. Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie. De week erop volgt regio Zuid en vanaf het 3e weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan, omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak. Met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. De jeugd van Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout neemt maandagavond 6 juli afscheid van dirigente Sophie de Ruiter. Ruim 5 jaar lang dirigeerde Sophie de allerjongste muzikanten, de opmaatjes, en smeedde beginnende spelers met engelengeduld tot een orkestje. Ze gaf muziekles op de Sprankel en bedacht het Muziekmaatjesproject, waarmee jonge kinderen kennis maakten met muziek. Haar loopbaanontwikkeling maakt dat hun wegen scheiden. Sint-Cecilia kijkt met liefde terug op haar tijd. Allen welkom bij het laatste optreden van De Opmaatjes onder leiding van Sophie. Het concert begint om 7:15 in het dorpshuis.

0: Boekelse basisscholen kampen met overvolle lokalen door een explosieve groei van het aantal leerlingen. Waar landelijk een stijging van minder dan 1% wordt verwacht, stijgt het leerlingenaantal in Boekel met ruim 25%. Dit komt door een toename van nieuwbouwwoningen die jonge gezinnen aantrekken. Gerben van Bokstel van Kindcentrum De Regenboog vertelt dat er creatieve oplossingen nodig waren. Groepen zaten al in het handvaardigheidslokaal, de speelzaal of personeelskamer. Aankomend schooljaar worden zelfs 3 groepen in 4 units op het schoolplein geplaatst. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place
2: for me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
3: OSR. Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Ja, dat was echt de soul. En dan moet je dat natuurlijk wel met een hoofdletter schrijven. Soul with a capital S, the Tower of Power. Welkom in het laatste uur van OSR in de middag op deze midweekse aflevering, de 1 juli. Met muziek van Duffy en de Stepping Stone.

0: Want to be with you. Nou blijkt het een cover te zijn van een oud succes van de Cordettes uit 1956. In elk geval had er Dave Edmunds een groot succes mee in 1973. Hier is Marty Wilde, de vader van Kim Wilde. En hij zingt over dat kleine plaatsje in Wales. Amber Cavani.
1: Hey.

Alicia Dixon en The Boy Does Nothing, dan heb je er niet zoveel aan. Daarvoor hadden we Isabelle A, beter bekend als Isabelle Adam, want dat is haar eigenlijke naam. Samen met de voormalige zanger van The Directs, Tim Akkerman, en ik denk te veel. We gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst Joan Jett en de Blackhearts. En ze houdt van rock'n'roll.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

No Mercy and Where Do You Go. Oorspronkelijk een nummer van La Bouche. Maar die hebben het nooit uitgebracht als single. En dit werd dan wel een wereldgrote hit. Net als deze van Adele. Op overzeg 920, tijd voor Turning Tables. Close.

de floaters en het floot allemaal even langzaam weg. Flow dan. Het draait allemaal om de boertjes James, Paul en Ralph Mitchell. En voornamelijk James Mitchell had wat ervaring op kunnen doen bij de groep de Detroit Emeralds, waar die destijds ook bij zat. En wat er daarvoor? Adele met de Turning Tables. De Nederlandse band Diesel met de grote hit in Nederland, Down

0: De Spiksplinter, nieuwe single van Nona, What a Way to Die. En van de Diesel met Down in the Silver Mine. Op overzeg 920, tijd voor Red Hot Chili Peppers. Hier is The Other Side.
1: Hallo!

Diana Ross en de Supremes en The Love Child en de Red Hot Chili Peppers hadden we met The Other Side. Het is weer tijd om afscheid te gaan nemen. Straks na 6 uur Tom Holland en de avond door. Maar eerst nog R.E.M. en Drive. Een hele fijne avond en graag tot morgen. Smash.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Volgens de raad worden onervaren militairen nu te snel ingezet en is er te weinig ervaren begeleiding. Ook zijn belangrijke risico's, zoals nachtoefeningen en tijdsdruk, onvoldoende meegewogen. De raad vindt dat Defensie de oefenambitie moet aanpassen of extra veiligheidsmaatregelen moet nemen om meer ongelukken te voorkomen. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun 2 jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Daarvoor zet Thailand in op onder meer wellness, medisch toerisme en grote sport- en cultuurevenementen. Ook wordt het visumbeleid weer strenger. Budgetreizigers blijven wel welkom, maar de nadruk verschuift dus naar kwaliteit boven aantallen. Thailand noemt die verandering nodig door meer regionale concurrentie. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Labeek wijst op de grasaren die in deze periode op veel plekken groeien. Deze scherpe zaadjes kunnen vervelend en gevaarlijk zijn voor honden. Grasaren kunnen bijvoorbeeld vast komen te zitten in de vacht, oren of tussen de tenen. Dit kan pijn en ontstekingen veroorzaken. Grasaren groeien vooral op droge en zonnige plekken. Je ziet ze in bermen, langs muren, bij stoepranden of op grasvelden waar veel honden worden uitgelaten. Daarom kan de gemeente ze niet overal weghalen. Wel probeert ze de overlast zoveel mogelijk te beperken met het normale onderhoud. Controleer uw hond daarom na elke wandeling. Motorclub Het Anker in de Mortel houdt zondag 12 juli een vlooienmarkt. Deze vindt plaats op de Dorpsweide aan de Oude Molenweg. Iedereen die zijn of haar spullen wil verkopen is van harte welkom. Er zijn geen kramen, dus verkopers moeten zelf zorgen voor een tafel, een kleedje of een aanhanger om de spullen uit te stallen. De markt is geopend van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Er is eten en drinken te kopen en er is ook muziek. Aanmelden is niet nodig. Slenter langs de verkopers en snuffel tussen de tweedehands spullen. Van servies tot vintage en van boeken tot speelgoed en verzamelobjecten. Er is voor iedereen wel iets te ontdekken. Wie in Labeek een evenement onder de aandacht wil brengen, kan dit doen met sandwich of driehoeksborden langs de weg. Maar daarvoor is wel een aantal regels waar men zich moet houden. De borden mogen alleen op de aangewezen locaties geplaatst worden. Je plaatst

0: maximaal 14 dagen voor het evenement en verwijt ze uiterlijk 1 dag erna. Reclame is alleen toegestaan voor evenementen in Laarbeek. De inhoud van de poster moet passen binnen de fatsoensnormen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Borden die zonder goedgekeurde aanvraag geplaatst zijn, worden verwijderd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen, Geemert, Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.
2: Jij

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: From Holland.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: No fighting.
1: Dat mag wel eens harder geroepen worden. No fighting, no fighting. Want dat gaat gewoon door de hele wereld. Hoor. Hips Don't Lie van Shakira. Hey, goedenavond. Welkom. Het is 6 uur geweest. Je bent welkom bij OSR in de avond door tot aan 10 uur. Met het gebruikelijke recept. Straks rond 6:30 gaan we eens even kijken naar de zogenaamde One Hit Wonder, een eendagsvlieg. En nu eerst dansen met Sylvester. You make me feel mighty real. En zometeen een lekkere Spaanse plaat van Los Manolos.

Ja, je moet het wel heel fijn helemaal van de Beatles te coveren. Nou, ze deden dat zeer zeker in het zomerse Spaanse muziek van Los Manolos, All My Lovin'. En ja, daarvoor Sylvester. Terug naar de jaren 60, The Birds, My Back Page. Zometeen de nieuwe singer van Bruno Mars.

inmiddels de derde single van zijn recente CD. En dit is echt weer Bruno Mars. Het zal ongetwijfeld weer een dicht hit worden in de top 40. De nummer heette On My Soul. Zometeen, derde van de twee. Wat een tijd voor onze eendagslieg. Nu eerst Fleetwood Mac, Big Love. En zometeen Carl Emerald en Pack It Up.

was een bescheiden hit, maar wel leuk om eerst te horen. En daarvoor Fleetwood Mac uit de LB Tango in the Night en Big Love. Tijd geworden voor onze eendagslied voor vandaag. En wat voor eentje? We gaan terug naar 1978. De band heette Player met daarin niemand minder dan Ron Moss. De man die jarenlang Richie speelde in The Bold and the Beautiful, inderdaad. Nummer 21, dat is de hoogste notering. Hier zijn ze met Baby Come Back.

was niet zo'n hele grote hit zoals we van CSGO gewend zijn, maar wel een leuke plaat in de jaren 80. Margarita Time daarvoor, Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. En onze eendagslief van vandaag, dat was Player en Baby Comeback.

Ik ken de Nederlandse versie wel van Nico Landers, Liefde in de Nacht. Dit was het origineel uit de jaren 70 van John Paul Young. Wat nog heette Lovers in the Air. En daarvoor Laura Jansen met Wicked World. Zometeen wel weer eens een zomersplaatje. Nu eerst naar 60 toe. Searchers, don't throw your love away.

rock and roll, denk ik, in het kader van de zomerse muziek. Dat was Hugo en Salto en Jamaican Bam Bam. En daarvoor hadden we de Searchers en Don't Throw Your Love Away. Zometeen nog even wat verstaanbare muziek. Dat hebben we nog niet gedaan. Dat gaan we zometeen doen met Normaal. Maar nu eerst deze van Texas met Adam Runners. Come on, Eileen.

waren ze in ieder geval normaal de live-voering van Deur Donderen. Daar vonden we Dexys met haar Runners en Come On Eileen. Zometeen het volgende uur van de avond door. Heel veel plezier ermee en ik ben er graag morgen weer om 6 uur. De laatste naar het nieuws, Mary J. Blige en U2.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen, dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baken op Omroep Peelrond. Gemeente Gemert-Bakel geeft voorrang aan woningbouw op drie locaties in en aan de rand van Gemert. Op de locaties Koksendijk 1, voormalig Aardbeienhof, Pandelaan bij huis nummer 75 en aan de Heuvel in Gemert komen samen ongeveer 65 nieuwe woningen. Dit wordt mogelijk gemaakt door elders in de gemeente agrarische bebouwing te slopen. Het gaat om een tiental agrarische locaties, veelal rond de kernen Elsendorp en de Rips. In totaal valt het circa 80.000 vierkante meter agrarische bebouwing die wordt opgeruimd. De gemeente heeft besloten om het project Sanering en Herontwikkeling agrarische locaties prioriteit te geven. De jaarlijkse tuinvlindertelling komt er weer aan, wel van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli. Iedereen met een tuin of balkon kan hieraan meedoen. Met slechts 15 minuten tellen lever je al een waardevolle bijdrage. De telling wordt georganiseerd door de Vlinderstichting en geeft inzicht in hoe het gaat met vlinders in tuinen en wijken. Juist de lokale waarnemingen zijn belangrijk. Kies een zonnig moment tussen 10 en 5 uur, geef de waarnemingen door via tuintelling.nl. Ook als je geen vlinders ziet, is dat toch waardevolle informatie. Komend weekend staat Wish Outdoor weer voor de deur. Drie dagen die volledig in het teken staan van focus, beleving en energie. Het festival vindt plaats op het Bavaria-terrein aan de Stater in Lieshout en de officiële opening is vrijdagmiddag om 3 uur. Vrijdag is er feest op de brouwerij met Nederlandstalige artiesten en

0: feestacts. Zaterdag overdag vind je de grootste elektronische live-acts en popartiesten. S'avonds de grote hardhouse-namen. Het festival wordt zondag afgesloten met de populairste Nederlandse popartiesten, bands en coverbands. Er kan gedanst worden bij de DJ's. Jong en oud is van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

0: Waar kende je ze ook alweer van? Sutherland Brothers and Quiver, Lying in the Arms of Mary. Dat was hun allergrootste hit. Dit was You Got Me Anyway, net na 7 uur. Dit is de woensdagavondeditie met De Avond Door op OSR 910.
1: Paul van Beek.

Ik heb me altijd laten vertellen dat vrouw en kat zwijm vielen voor zijn prachtige stem. Barry White. What I'm Gonna Do With You. Daarvoor nog Kid Creole en de Coconut. I'm a Wonderful Thing Baby. Herinneringen. Die draag je mee met de OSR 920 ook op woensdagavond. De avond door op de nieuwe maand. 1 juli op de kalender. En de man die inderdaad Nederland 10 dagen op zijn kop zette. Harry Styles.

0: Sash, encore une fois. Lekker.
1: Weet je wat het betekent? Nee, ik moet je ook even schuldig blijven vanavond, maar goed.
0: En daarvoor hadden we Harry Styles, American Girls. 10 keer deed hij de Amsterdam Arena. Ik heb wel begrepen dat de laatste concerten niet helemaal uitverkocht waren. Maar ja, ze vroegen ook nogal wat voor de tickets. En mensen maken dan toch wel een beslissing van, nou, wel of niet. Misschien dan toch voor 60 euro liever naar Suzanne en Freek. Het kan zomaar verkeren. Dit is muziek van

Fantastic Four en Spooky. Oeh la la, laat je niet wegmaken vandaag, hè? Door de spoken. Maar spoken bestaat nog niet. Het is trouwens 1 juli. Op de kalender, check het even. Ja, oké. Okay. Het is de maand dat voor heel veel mensen de vakantie toch echt serieuze vormen aanneemt.

Hilversum Train. De Bos, Bruce Springsteen. We hebben een fan in de planner. Ja. Nou, de Bos is natuurlijk eigenlijk altijd al goed. Hè? Alles wat je ervan draait is prima. Daarvoor Robbie Williams. Man die tegenwoordig nog wel krampachtig wat muziek uit probeert te brengen. Maar niet meer de hits scoort die hij destijds deed. Ga je naar een concert van hem, dan krijg je gewoon het allerbeste wat je maar voor kunt stellen. Waylon en Jan Smit. Tussen jou

Nooit dom is mij vroeger altijd op school geleerd. Dus dan hou ons eraan. Dan is het maar dom, je hoorde Ro en Hersen op de radio. Daarvoor Willem en Jan, oftewel Waylon en Jan Smit en tussen jou en mij. En Waylon heeft daar goed van geproefd, want een tijdje geleden bracht hij ook nog een single uit met niemand minder dan René Vroger. Inderdaad, ook in het Nederlands. Ja, ja, ja. De eerste van juli, nieuwe maanddiensten gaan. Je luistert naar de woensdagavond van OSR 920. Jij hoort bij ons. Ik heb Doe

Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Dat liedje heeft in zoveel verschillende versies al zijn weg weten te vinden. Dus past die ook prima op de woensdagavond van OSR 920. Ik wens je nog een mooie avond. En als je het goed vindt, spreken we elkaar. Wat zullen we afspreken? Morgen weer, 7 uur. Lijkt me een goede afspraak.

eyes. Hopeless into a false.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920.

0: Derk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. Het duo hing op zo'n 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen. De twee actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig, die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Voor kinderen in Labeek wordt in de zomervakantie door Vitaal Labeek een handboogkliniek gehouden bij handboogvereniging Strijd in Vreugde in Beek en Donk. Deze is bestemd voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Samen met ervaren vrijwilligers laat de Nederlands kampioen veldschieten Natasja van Assema de kinderen op een sportieve en stoere manier kennismaken met het handboogschieten. Ze leren de basis van de sport en oefenen met richten en schieten. Een unieke kans om te leren van een echte kampioen. De kliniek is op dinsdag 21 juli van 10 uur tot kwart voor 1. Aanmelden kan via 9.nl/aanmelden. De gemeente Labeek staat voor de opgave om invulling te geven aan de herhuisvesting van ontheemden uit Oekraïne in maart 2027 en het opnieuw openen van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Om te komen tot een zorgvuldig en bestuurlijk verantwoord advies over mogelijke opvanglocaties is het belangrijk om onafhankelijke locatieonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is nadrukkelijk politiek neutraal van opzet. Het is doel om op basis van objectieve en controleerbare methodes inzichtelijk te maken welke locaties binnen de gemeente geschikt zijn of geschikt zijn te maken voor de opvang. Labeek heeft een kortingsregeling voor maaltijden. Mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm komen hiervoor in aanmerking. De korting geldt als je gebruik maakt van thuismaaltijden via de maaltijdservice of van maaltijden bij een van de eetpunten in Aderikstel, de Zonnetij, in Beek en Donk, de Recht, in Lieshout, Franciscushof of Mariahout, het Buurthuis. Het aanmeldformulier is te vinden op labeek.nl/kortingsregeling-maaltijden. Op het aanmeldformulier staat de inkomensgrens vermeld. Men is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste inkomensgegevens. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

word je normaal altijd even lekker mee wakker met dit soort muziek. Maar hey, met deze temperaturen en op de woensdagavond is het ook lekker hoor. Rock me baby. Johnny Nash hier op OZR 920. Ik zeg gauw door met de grootste, dit zal het einde. Tot 9 uur ben ik bij je.

0: ken ik het van. Het kwam ook uit de tv-serie. Volgens mij was dit bij de Golden Girls. Hè? Ja, die oudere dames die toch voor heel wat hilariteit op het beeldscherm zorgden toen de tijd. Eind jaren 80 en halverwege de jaren 90. Daarvoor hoorde je nog muziek van Dido en Alive for Rent. En dit zijn de heren Finn, oftewel Crowded House en Start of Something.
1: Come.

Ja, State of Shock. Ja, dat waren we ook allemaal wel een beetje toen de tijd, hoor, toen ze vertelden. Er gaat een samenwerking komen tussen Mick Jagger, je weet wel, die van de Rolling Stones, en de Jacksons. Oeh, het hele clubje bij elkaar. Zelfs Michael Jackson deed mee op deze fijne deun. OSR 920, woensdagavond. Het is vandaag een nieuwe maand. 1 juli noteren wij op de kalender. En we gaan zo meteen natuurlijk ook nog even kijken in de geschiedenisboekjes wat er allemaal gebeurd is op deze gedenkwaardige dag.

Ja, dit noemen ze nou een echte eendagsvlieger. Een dikke nummer 1 hit in de jaren 80 en daarna nooit meer wat van deze man gehoord. Het was Colonel Abrahams en Trapped. Heel veel gebruikt toen de tijd ook in de mixen. Toen had je allemaal van die mixprogramma's en dan al die knutsel-dj's die dat allemaal bandjes in elkaar zetten en zo. Nou ja, goed. Bond van doorstarters en wat had je al, Averroes 3x draaien en zo. Daar zat hij regelmatig in hoor, deze Colonel Abrahams en Trapped. En ook nog muziek van Gwen Stefani daarvoor. Nou, ik zei het al, we gaan even kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. Want tijdens een autorit in Schotland verliest John Lennon op 1 juli 1969 de macht over het stuur. En hij veroorzaakt daarbij een aanrijding. Niks ernstig, gaat even naar het ziekenhuis. Controle, een paar dagjes daar blijven en het is allemaal goed gekomen. Sam Phillips, die verkoopt op 1 juli 1969 zijn legendarische platenmaatschappij Sun Records. En die verkoopt hij aan Shelby Singleton, een muziekgever, uitgever in Nashville, Tennessee. En voor Sun hebben onder andere natuurlijk Elvis, Johnny Cash, Roy Orbison en Jerry Lee Lewis hun eerste grammofoonplaten gemaakt. En op 1 juli 1972 verlaat Corrie de Rekels. Corrie Konings die gaat solo en ze wordt vervangen door Honey. En de naam wordt dan ook veranderd in Honey en de Rekels. Nou, we hebben heel veel jarigen vandaag. Even kijken of ik ze allemaal nog kan vermelden. Ik heb Deborah Harry. Je kent haar van Blondie. John Farnham. Onze Nederlander Harry Jekkers van het Kleine Orkest. Ook Pamela Anderson is vandaag jarig. De voetballer Patrick Kluivert. Kraantje Papi. Die staat ongetwijfeld in de feesttent. En Daniel Ricciardo, de Formule 1-rijder. Maar misschien was je deze vergeten. Dante Thomas scoorde een dikke nummer 1-hit met Miss California.

Voor ieder wat wils op de woensdagavond hoorde je in ene keer Kensington and the Streets. En daarvoor nog de jarige Dante Thomas. En die scoorde in 2001 een nummer 1 hit met Miss California. Ja, en daarna ook helemaal nooit niks meer van die man gehoord. Maar goed, dit is wel een hele bekende meneer. Dit is namelijk Bill Withers. En hij zingt het origineel van Lean on Me.

dat is altijd lastig hè, als je dan in een file staat. En je wil maar, hè? I like to move it. Ik wil door, ik wil door. Het zal maar op de radio zijn en je staat vast nu op dit moment. Nou, volgens mij valt het wel mee hoor, in het uitzendgebied van OSR 920. Sta je niet zo gauw vast, hè? En met dit weer, laten we relax doen mensen. Laten we het rustig aan doen. Laten we ons vooral niet gek maken. Ik heb goed nieuws voor je, zometeen na 9 uur. Petro Leendes op OSR 920 tussen 10 en 12 voor je. Berend Koenders, ik wens je heel veel plezier met die heren. Morgen, dan is het donderdag, ben ik er gewoon weer vanaf 8 uur. Ik wens je een fijne avond.

0: met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Labeek heeft een kortingsregeling voor maaltijden. Mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm komen hiervoor in aanmerking. De korting geldt als je gebruik maakt van thuismaaltijden via de maaltijdservice of van maaltijden bij een van de eetpunten in Aderikstel, de Zonnetij, in Beek en Donk, de Recht, in Lieshout, Franciscushof of Mariahout, het Buurthuis. Het aanmeldformulier is te vinden op labeek.nl/kortingsregeling-maaltijden. Op het aanmeldformulier staat de inkomensgrens vermeld. Men is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste inkomensgegevens. Voor kinderen in Labeek wordt in de zomervakantie door Vitaal Labeek een handboogkliniek gehouden bij handboogvereniging Strijd in Vreegde in Beek en Donk. Deze is bestemd voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Samen met ervaren vrijwilligers laat de Nederlands kampioen veldschieten Natasja van Assema de kinderen op een sportieve en stoere manier kennismaken met het handboogschieten. Ze leren de basis van de sport en oefenen met richten en schieten. Een unieke kans om te leren van een echte kampioen. De clinic is op dinsdag 21 juli van 10 uur tot kwart voor 1. Aanmelden kan via 9.nl/aanmelden. Motorclub Het Anker in de Mortel houdt zondag 12 juli een vlooienmarkt. Deze vindt plaats op de Dorpsweide aan de Oude Molenweg. Iedereen die zijn of haar spullen wil verkopen is van harte welkom. Er zijn geen kramen, dus verkopers moeten zelf zorgen voor een tafel, een kleedje of een aanhanger om de spullen uit te stallen. De markt is geopend van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Er is eten en drinken te kopen en er is ook muziek. Aanmelden is niet nodig. Slenter langs de verkopers en snuffel tussen de tweedehands spullen. Van servies tot vintage en van boeken tot speelgoed en verzamelobjecten. Er is voor iedereen wel iets te ontdekken. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Giel.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates.

0: uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Star op de radio. All Fall Down. En Simply Red hoor je ook met die hele mooie Ain't That A Lot Of Love. Het zal vast wel. En hier is Tensie C. Life is a minestrone. I'm dancing.

0: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons de avond door.
1: What you know? I'm telling this little tune about Diana.

Dat is alweer een tijdje geleden, hè? Easy K. Oh, Diana, wat was het een grote hit destijds. Jazeker, en hij is nog altijd goed te beluisteren. Ja, vind ik wel in ieder geval, dus leuk. Pointer Sisters, Happiness, die hoorde je ook. En hier is Supertramp. We gaan even Breakfast in America.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Sinds een uitspraak van de Raad van State ligt die vergunningverlening grotendeels stil door de stikstofregels. Voor de aanpak is zo'n 50 miljoen euro nodig, maar dat geld is nog niet definitief toegezegd. En daardoor lopen de plannen voor verduurzaming van de havenindustrie vertraging op. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Daarvan zouden ongeveer 450.000 Russische en 125.000 tot 150.000 Oekraïnse militairen zijn gestorven. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen omdat officiële gegevens ontbreken. De denktank stelt ook dat de Russische terreinwinst beperkt is gebleven. Volgens de analyse hebben beide legers zeer zware verliezen geleden in de strijd. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Pioland. Wie in Labeek een evenement onder de aandacht wil brengen, kan dit doen met sandwich of driehoeksborden langs de weg. Maar daarvoor is wel een aantal regels waar men zich moet houden. De borden mogen alleen op de aangewezen locaties geplaatst worden. Je plaatst ze maximaal 14 dagen voor het evenement en verwijdert ze uiterlijk 1 dag erna. Reclame is alleen toegestaan voor evenementen in Labeek. De inhoud van de poster moet passen binnen de fatsoensnormen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Borden die zonder goedgekeurde aanvraag geplaatst zijn, worden verwijderd. De jaarlijkse tuinvlindertelling komt er weer aan, wel van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli. Iedereen met een tuin of balkon kan hieraan meedoen. Met slechts 15 minuten tellen lever je al een waardevolle bijdrage. De telling wordt georganiseerd door de Vlinderstichting en geeft inzicht in hoe het gaat met vlinders in tuinen en wijken. Juist de lokale waarnemingen zijn belangrijk. Kies een zonnig moment tussen 10 en 5 uur. Geef de waarnemingen door via tuintelling.nl. Ook als je geen vlinders ziet, is dat toch waardevolle informatie. Gemeente Geemert-Bakel geeft voorrang aan woningbouw op 3 locaties in en aan de rand van Geemert. Op de locaties Koksendijk 1, voormalig Aardbeienhof, Pandelaanen bij huis nummer 75 en aan de Heuvel in Geemert komen samen ongeveer 65 nieuwe woningen. Dit wordt mogelijk gemaakt door elders in de gemeente agrarische bebouwing te slopen. Het gaat om een 10-tal agrarische locaties, veelal rond de kernen Elsendorp en De Rips. In totaal valt het circa 80.000 vierkante meter agrarische bebouwing die wordt opgeruimd. De gemeente heeft besloten om het project Sanering en Herontwikkeling agrarische locaties prioriteit te geven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

De muziek van China Crisis, Blackman Ray, samen met Aha, I've Been Losing You, was de start van Voor de Nacht Begint. Goedenavond, met dank aan Petro. Hij is er morgen weer, tussen 9 en 10. En dan nu, weken op nummer 1 destijds, Exile, Kiss You All Over.

Bente, 3, 2, 1, titel van het werken, nieuwe plaats en de belangstelling Heden ten Dagen. Eerste album Twerk is er eentje van Avril Lavigne. Keep Holding On gaan we draaien, terug te vinden op het album The Best Damn Thing uit 2007.

0: El Giro en Roof Garden. Neemt ons mee naar album van de week. King of the World, Nederlandse band. We gaan draaien aan Getting Used to Be. Het album heet The Raw Project. Is een nieuw album.
1: Album van de week.

Clemens Grace en Edwin Evers. Wil je niet? Nog één nacht. Laatste albumtrack voor dit uur is er eentje van Emerson, Lake & Palmer van de gelijknamige album. We gaan luisteren naar Lucky Man.

Tim Don, To Love Somebody. Dat is nog niet zo heel oud, dit liedje. Jaartje of zo, als ik het even zo even in, uit mijn hoofd probeer op te duiken van... Hoe lang is dat nou ook weer geleden? Nou, deze die is al een stuk ouder. Nick Kamen, I Promise Myself.

een bijzondere samenstelling. Blue Rose and the Iron Waves and the Fine Brown Frame. Aan het eind van het eerste gedeelte van Vodendag begint. Hebben we er nog één? Een deel bedoel ik? Jazeker, zometeen. Na Radio Nieuws en Regio Break. Hier is Brad, Make It With You.

0: voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Labeek wijst op de grasaren die in deze periode op veel plekken groeien. Deze scherpe zaadjes kunnen vervelend en gevaarlijk zijn voor honden. Grasaren kunnen bijvoorbeeld vast komen te zitten in de vacht, oren of tussen de tenen. Dit kan pijn en ontstekingen veroorzaken. Grasaren groeien vooral op droge en zonnige plekken. Je ziet ze in bermen, langs muren, bij stoepranden of op grasvelden waar veel honden worden uitgelaten. Daarom kan de gemeente ze niet overal weghalen. Wel probeert ze de overlast zoveel mogelijk te beperken met het normale onderhoud. Controleer uw hond daarom na elke wandeling. Gemeente Gemert-Bakel geeft voorrang aan woningbouw op drie locaties in en aan de rand van Gemert. Op de locaties Koksendijk 1, voormalig Aardbeienhof, Pandelanen bij huis nummer 75 en aan de Heuvel in Gemert komen samen ongeveer 65 nieuwe woningen. Dit wordt mogelijk gemaakt door elders in de gemeente agrarische bebouwing te slopen. Het gaat om een tiental agrarische locaties, veelal rond de kernen Elsendorp en de Rips. In totaal valt het circa 80.000 vierkante meter agrarische bebouwing die wordt opgeruimd. De gemeente heeft besloten om het project Sanering en Herontwikkeling agrarische locaties prioriteit te geven. Komend weekend staat Wish Outdoor weer voor de deur. Drie dagen die volledig in het teken staan van focus, beleving en energie. Het festival vindt plaats op het Bavaria-terrein aan de Stater in Lieshout en de officiële opening is vrijdagmiddag om 3:00. Vrijdag is er feest op de brouwerij met Nederlandstalige artiesten en feestacts. Zaterdag overdag vind je de grootste elektronische live-acts en popartiesten, 's avonds de grote hardhouse-namen. Het festival wordt zondag afgesloten met de populairste Nederlandse popartiesten, bands en coverbands. Er kan gedanst worden bij de DJ's, jong en oud is van harte welkom. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

in vase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

Oh baby, it is a wild world. Nou, dat kan je wel zeggen. Het is een beetje wild de laatste tijd. Maar goed, ook daar komen we alweer doorheen. Deel 2 van Voor de Nacht Begint. Het zet zich door met Beyoncé. Ja, crazy in love. Je hoort hem al.

0: Een speciaal dansje, de Egyptian Reggae, Jonathan Richman and the Modern Lovers, brengt ons
1: het Rijksmuseum.
0: Oh jee, het Rijksmuseum, wat heeft dat nu weer met de muziek te maken? Sting, Island of Souls gaan we draaien, live het Rijksmuseum, The Night to Watch. En dat is een opname van een paar jaar geleden, maar dat staat op een nieuw album. Binnenkort meer in dit programma.

You Losing the News. Dat is een hele mond vol, maar er hoort ook een mooi plaatje bij. If This Is It. En toen wordt tijd om de auto eens even te gaan wassen. Dat doen we een beetje virtueel met een plaatje. Rolls Royce, Car Wash.

Een mooie steltje bij elkaar. Sheryl Crow, yes. Bonnie Raitt en Mavis Staples met Live Wire. Laatste albumtrack voor deze woensdagavond wordt er eentje van Genesis. Follow You, Follow Me. Turn It On Again, zo heet het album uit 1999.

Cover Mariah, Pain and Heaven, Meridian. Aan het eind van Voor de Nacht Begint. Morgen een nieuwe aflevering, even na 10 uur. Ik wens je een fijne nacht. Tot morgen. Rolling Stones is een van de laatste. As Tears Go By.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar.

0: vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Labeek staat voor de opgave om invulling te geven aan de herhuisvesting van ontheemden uit Oekraïne in maart 2027 en het opnieuw openen van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Om te komen tot een zorgvuldig en bestuurlijk verantwoord advies over mogelijke opvanglocaties is het belangrijk om onafhankelijke locatieonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is nadrukkelijk politiek neutraal van opzet. Het is doel om op basis van objectieve en controleerbare methodes inzichtelijk te maken welke locaties binnen de gemeente geschikt zijn of geschikt zijn te maken voor de opvang. Komend weekend staat Wish Outdoor weer voor de deur. 3 dagen die volledig in het teken staan van focus, beleving en energie. Het festival vindt plaats op het Bavaria-terrein aan de Stater in Lieshout en de officiële opening is vrijdagmiddag om 3 uur. Vrijdag is er feest op de brouwerij met Nederlandstalige artiesten en feestacts. Zaterdag overdag vind je de grootste elektronische live-acts en popartiesten, 's avonds de grote hardhouse-namen. Het festival wordt zondag afgesloten met de populairste Nederlandse popartiesten, bands en coverbands. Er kan gedanst worden bij de DJ's. Jong en oud is van harte welkom. De jaarlijkse tuinvlindertelling komt er weer aan, wel van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli. Iedereen met een tuin of balkon kan hieraan meedoen. Met slechts 15 minuten tellen lever je al een waardevolle bijdrage. De telling wordt georganiseerd door de Vlinderstichting en geeft inzicht in hoe het gaat met vlinders in tuinen en wijken. Juist de lokale waarnemingen zijn belangrijk. Kies een zonnig moment tussen 10 en 5 uur. Geef de waarnemingen door via tuintelling.nl. Ook als je geen vlinders ziet, is dat toch waardevolle informatie. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrond.

0: kortingsregeling-maaltijden. Op het aanmeldformulier staat de inkomensgrens vermeld. Men is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste inkomensgegevens. De gemeente Laabeek wijst op de grasaren die in deze periode op veel plekken groeien. Deze scherpe zaadjes kunnen vervelend en gevaarlijk zijn voor honden. Grasaren kunnen bijvoorbeeld vast komen te zitten in de vacht, oren of tussen de tenen. Dit kan pijn en ontstekingen veroorzaken. Grasaren groeien vooral op droge en zonnige plekken. Je ziet ze in bermen, langs muren, bij stoepranden of op grasvelden waar veel honden worden uitgelaten. Daarom kan de gemeente ze niet overal weghalen. Wel probeert ze de overlast zoveel mogelijk te beperken met het normale onderhoud. Controleer uw hond daarom na elke wandeling. De gemeente Laabeek staat voor de opgave om invulling te geven aan de herhuisvesting van ontheemden uit Oekraïne in maart 2027 en het opnieuw openen van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Om te komen tot een zorgvuldig en bestuurlijk verantwoord advies over mogelijke opvanglocaties is het belangrijk om onafhankelijke locatieonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is nadrukkelijk politiek neutraal van opzet. Het is doel om op basis van objectieve en controleerbare methodes inzichtelijk te maken welke locaties binnen de gemeente geschikt zijn of geschikt zijn te maken voor de opvang. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Gemeente Gemert-Bakel geeft voorrang aan woningbouw op 3 locaties in en aan de rand van Gemert. Op de locaties Koksendijk 1, voormalig Aardbeienhof, Pandelaanen bij huis nummer 75 en aan de Heuvel in Gemert komen samen ongeveer 65 nieuwe woningen. Dit wordt mogelijk gemaakt door elders in de gemeente agrarische bebouwing te slopen. Het gaat om een tiental agrarische locaties, veelal rond de kernen Elsendorp en De Rips. In totaal valt het circa 80.000 vierkante meter agrarische bebouwing die wordt opgeruimd. De gemeente heeft besloten om het project Sanering en Herontwikkeling agrarische locaties prioriteit te geven. Motorclub Het Anker in de Mortel houdt zondag 12 juli een vlooienmarkt. Deze vindt plaats op de Dorpsweide aan de Oude Molenweg. Iedereen die zijn of haar spullen wil verkopen is van harte welkom. Er zijn geen kramen, dus verkopers moeten zelf zorgen voor een tafel, een kleedje of een aanhanger om de spullen uit te stallen. De markt is geopend van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Er is eten en drinken te koop en er is ook muziek. Aanmelden is niet nodig. Slenter langs de verkopers en snuffel tussen de tweetal.